Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM. Woo!

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

staat en die ochtend jou kom wakker maak. Bij kruispad door jou waak, al die klippe in jou pad, zal hij alles wegvind, en die winter in jou hart, altijd alles wegvind.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Naaste beskikbare ambulans is op Gobabis ongeveer 160 km weg gestasioneer. Die woordvoerder van die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste, Walter Skamaya, sê hulle is bewus van die ambulans tekorte.
1: As we speak now, we have three more extra ambulances responsible for Omaheke region. The one for Oshinene. The one for Oshinene, we have just tried to put our heads together and then we have asked the colleagues on the ground to get us the quotations and send it to the head office, to our transport department, and then our transport department will be able to increase the credit limit on the card.
0: Die Verenigde State en Iran het mekaar se weergawes van gesprekke om die Midde-Oosterse oorlog te beëindig weerspreek, aangesien Tehran Washington se beweringe ontken het dat Iraniese onderhandelaars die land se kernprogramme met die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance bespreek het. Die woordvoerder van die Iraniese Ministerie van Buitelandse Sake, Ismail Baghai, sê sy regering het ook nie ingestem om kerninspekteurs die land of in die land toe te laat nie. Die Iraniese president Masoud Pezeshkian het ook beklemtoon dat hul missiele program nie deel van die ooreenkoms is nie.
2: I would like to confirm one fact that our missile program was not included in the MOU, as you said, and it shall not be included in the MOU. I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities, our country would have been plundered and destroyed and plowed by the US and the Zionist regime, like what the Israelis did in Gaza.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm met donderbuie en reën oor die suide. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm plek. Winderige toestande duur voort oor die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. En wat gebeur op die sportfront? Wel, die Portugese doelskieter Cristiano Ronaldo het die eerste speler ooit geword wat by 6 wereldbeker toernooie doele aangeteken het. Die 41-jarige het 2 doele aangeteken in Portugal se 5-0 vernedering van Uzbekistan. Intussen het Engeland en Ghana 0-0 gelyk gespeel in Boston. Engeland het besit oorheers maar gesukkel om 'n gedissiplineerde Ghanese verdediging af te breek. Black Star ondersteuners het in die Ghanese hoofstad Accra fees gevier.
3: We don't need a ring. We just need to qualify to the next stage.
4: I'm very happy because the boys, they were able to hold down England. And especially Harry Kane, their striker, is a very dangerous guy.
5: In fact, I was so happy after watching the match. And then our captain, Jordan Ayew, he did very well. The guys defended very well. And then kudos to our coach.
0: Vroeger vanoggend het Kroasie Panama met 1 doel teen 0 geklop en so rukkie gelede was het Colombia wat die harte van die inwoners van die Demokratiese Republiek van die Congo met 'n 1-0 sege gebreek het. Vanaand om 9 speel Switserland teen Kanada en Bosnië-Herzegovina teen Qatar. 12:00 vanaand Marokko teen Haiti en Skotland teen Brasilië voor nog 2 wedstryde môreoggend om 3:00 met Suid-Afrika teen Suid-Korea en Tsjechië teen Mexico. Dis wedstryde wat gelyktydig dan nou gespeel gaan word. Jy luister na Hartklop FM.